0: Dan moet ik die mijn kioskje aanzien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
1: Na nog FM, ik is ook ten uit pinkortje te zaak. Zie ze mijn handen mee. Dan nog dat 0-0 af en aan 0. Mini pinko mee. Ik koos ze op 3000 kronen. Ik koos het en uit 15.000 kronen. Pinkortje waar is
2: hij? Ik kies voor een uit festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nord Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.